0: groet u met een warm en winters feestelijk gebaar. Ik vraag me af wat u doet rondom die tijd van het jaar. Klokje klingen, vrede op aarde, proosten met elkaar. Heeft u ook tradities rondom die tijd van het jaar?
1: Nou, we hangen slingers op van groen aan de ramen en aan deuren.
2: Noorwegen wordt hier een koek met kerst, kan dat gebeuren?
3: Wij gaan alle huizen langs en zingen met ons kerstkoor.
0: Hang je reuze kerstsokken gerust boven het vuur, hoor.
4: Dat is vast veilig.

0: nou, wij maken decoraties van gejutten en gejatten.
1: En een kerstcakebakken dat je niet onderschatten.
2: Er gaat veel door me heen.
3: Ik leg hier een pakje neer, straks krijg ik er vast ook één.
4: Wachten op een dikke man die kukkelt uit je schoorsteen.
2: Bij iemand inbreken, mag dus met

Je zoekt dus een mooie slanke den. En dan probeer je die te versieren.

mannelijke troonopvolger. En hij was nog niet meer dan jarig. Of heeft mij alles afgenomen. Elk oceaan, elk meer. Elke vijver, elke poel. En dus, mijn lieve slijmbal en slijmjurk, wordt de tijd voor vraag.